0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de 4e nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. 2 tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de 2 verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als 3e provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
4: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
3: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
5: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
3: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Rijn Baarpans van de ANWB. De meeste files leveren op dit moment minder dan 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum staat 6 kilometer file, reken op 5 tot 10 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Oorschot, 10 minuten vertraging. En dan nog een wegafsluiting op de N59, Zeerooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Scharendijken en Zierikzee is de weg gesloten door een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Rolf Simon.

0: Love.
1: Oh, uit 1995 hoorde je Boyzone.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
1: En we begonnen met Don't You Forget About Me van Simple Minds. Dat was 10 jaar eerder een grote hit in 1985. Hey, goedemorgen. Het is woensdag 27 mei. Van harte welkom in een gloednieuwe ochtend van Horizon. En man, wat hebben we toch een lekker weer, hè? Ja. Ik kan alleen maar zeggen, wees er blij mee, want ja, voor je het weet, wordt het misschien wel weer een beetje minder. Maar ook vandaag wordt volgens mij best een aardige dag. Ik zal eens even kijken naar het weerbericht. Ik zie dat ik hem er nog even bij moet pakken. Dus, maar ja, ik denk dat we nog wel best aardig weer hebben, hoor. Jawel, we hebben toch echt nog wel mooi weer. Zeker. Maar het wordt iets minder warm. En weet je, ik denk dat de meeste mensen dat helemaal niet erg vinden. Dat het ietsje minder warm is. Tenminste, dat lijkt mij. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind die verschillen zo groot. Ja, zoiets, inderdaad. Maar goed, ook vandaag wordt volgens mij best een aardige dag. Ik ben inmiddels het weerbericht er even aan bijzoeken. Nou ja, zeker. Oh, heerlijk. Ja, zeker. 28 graden vandaag. Morgen wordt het wat minder. Maar dat vinden we niet erg. Vrijdag misschien ook een klein beetje koeler, maar dan wordt het dat aangename, lekkere Nederlandse lenteweer, waarbij we al verlangen naar de zomer, dus dat moet helemaal goed komen. Wat gaan wij doen tussen nu en 9 uur? Nou, we hebben natuurlijk de Simpel Shazam voor je. We hebben de open deurplaat. De Horizon Agenda. Het weer. Hebben we het eigenlijk al uitgebreid over gehad. En natuurlijk ook het nieuws van bij ons, van de nieuwsredactie. En al ons nieuws lees je op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app. Maar kijk zeker ook een keer op 1Camp.nl als je ook wat wilt weten over wat er zich in Veldhoven afspeelt, of in Eersel en Reuzel, die kant op. Ja, dat is 1Campen. En daar vind je ook al het nieuws van de RTV Horizon steden, zoals Kranendonk, Valkenswaard en natuurlijk Heesterleende. En we hebben ook vandaag een mooi lijstje jarigen, al zeg ik het zelf. Een van mijn grote favorieten is wel singer-songwriter Bruce Cockburn uit Canada, is niet zo bekend. André 3000 van Outkast. Jamie Oliver, de topkok. En ook Philip Oliveira, die wij beter kennen als Lucenzo. En die had natuurlijk een grote hit met Don Omar jaren geleden. En ook Neil Finn is jarig. De man van Crowded House, maar ook van Split Ends. En dit is een mooie live-uitvoering die hij samen opnam in 2013 met Paul Kelly van Message to My Girl.

Neil Finn, hij wordt 68 vandaag. Samen met Paul Kelly hoorden hem in een mooie live-uitvoering van Message to My Girl hier bij Radio Horizon. Het is 7:15 geweest op deze woensdag 27 mei. Ja, niet te hard van stapel lopen. Het weekend komt vanzelf, Rolf. Je hebt al een dag minder hoeven te werken door Pinksteren. En dit is Ilse de Lange en Blue Bittersweet.

0: Chicago en Hard to Say I'm Sorry hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons rond 7:55. En nu Samber. Oh
1: yeah. Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

0: Summer en 12 to 12. Dat is een grote hit van vorig jaar waarmee hij doorbrak. En inmiddels scoort hij de ene hit na de andere. Adam Lambert staat voor je klaar. Ook het nieuws van bij ons komt eraan. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Rijn Baarpans van de ANWB. Er staan op dit moment meerdere files in het zuiden. Ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Budel en Leenen doe je er een kwartier langer over. De A27 dan Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 6 kilometer en 10 minuten vertraging. De A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel rijdt het langzaam 10 tot 15 minuten. En de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Hapert en Knooppunt de Hocht. Een kleine 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting op de N59 Burghaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Adam Lambert toerde ook een tijd als vervanger van Freddie Mercury rond met de heren van Queen. En dit was Ghost Town.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: 5 over half 8 geweest. Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We beginnen met een bericht uit Maarhezen. Want zaterdag 23 mei vonden daar brandweerwedstrijden plaats in de klasse brandbestrijding. Het was de eerste gewestelijke ronde met ongeveer 10 deelnemende brandweerkorpsen. Elk team kreeg een realistisch scenario met verrassende elementen. De brandweerpost in Maarhezen werkte wekenlang aan de voorbereiding. Belangstellenden konden meekijken hoe de brandweer werkt en hoe korpsen samenwerken. Winnaar van de ronde werd het team van de vrijwillige brandweer van Post Bladel. Tweede werd de brandweerpost Roosendaal en derde het team van Post Reuzel. 3 teams gaan door naar de halve finales. En dan nieuws uit Valkenswaard, want de gemeente kiest voor de uitgebreidere wensvariant voor de nieuwe veldschuur van kinderboerderij De Kleine Meer. De huidige schuur dateert uit 1973 en moet worden vervangen. De raad stelde dat de kinderboerderij een unieke ontmoetingsplek is voor jong en oud met educatieve waarden. De vrijwilligers en de bezoekers verdienen een veilige en hygiënische omgeving. Voor het plan stelt de gemeente €175.000 beschikbaar en de jaarlijkse kosten zijn ongeveer €5.700. En dit plan kreeg 14 stemmen voor. En tot slot uit de bibliotheek. Bibliotheek De Kempen vernieuwt van 29 mei tot en met 4 juni haar computersysteem. Met het nieuwe systeem kan de bibliotheekbezoekers sneller en beter helpen. En vanaf vrijdag 29 mei rond 5 uur 's middags kunnen bezoekers tijdelijk geen boeken lenen of inleveren. Ook verlengen en reserveren is niet mogelijk. De bibliotheek adviseert om reserveringen voor 29 mei op te halen en op tijd boeken te lenen. De vestigingen blijven geopend en activiteiten gaan door. De online bibliotheek met e-books en luisterboeken blijft bereikbaar. En vanaf 4 juni kan het nieuwe systeem gebruikt worden. De e-beep-app verdwijnt en maakt plaats voor de bibliotheek Wise-app. De bestaande inloggegevens die blijven gewoon geldig. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android. Zometeen het weer. Ook Bruno Mars komt eraan. Maar nu eerst Boney M. Ma Baker.
2: Simple Simons.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker, an

Oh, Just Might. Je hoorde Bruno Mars. En dat was ook een oud Simple Shazam. En daarvoor hadden we ook nog die mooie van Ma Baker, Boney M. En vandaag wordt het nog warmer met maximaal tot 28 graden. En het kan soms zelfs op her en der 30 worden. De zon schijnt volop, heerlijk weer. Morgen donderdag trekt het ietsje aan en wordt het wat koeler met rond de 26 graden. En vrijdag wordt het nog ietsje frisser, maar wel gewoon lekker aangename temperatuur.

0: Misery. Alweer 16 jaar geleden een grote hit van Maroon 5 hier bij Radio Horizon. En Tina Turner daarvoor met When the Heartache is Over. En we zijn aangekomen in de soundtrack van Sandra. Eén keer in de week halen we daar nog een mooi liedje uit. Een soundtrack die ontstond in augustus vorig jaar. Begin augustus, toen mijn vrouw Sandra overleed na een ziekbed van amper 8 dagen. Zij overleed aan uitgezaaide alvleesklierkanker die nooit is ontdekt. En samen met mijn dochter heb ik een prachtige afspeellijst gemaakt die we vanaf oktober vorig jaar tot en met februari van dit jaar aan je hebben laten horen. En één keer in de week dan draaien we daar nog een liedje uit. Want er zijn van die liedjes die zeggen: het is oké dat je niet oké bent. Dans mijn ogen dicht van Mo en Raccoon. Dat doet dat. Het voelt als een spiegel naar mijn leven. Dit liedje gaat niet over dood alleen. Het gaat over wat je elke dag doet als iemand die je liefst had weg is. Je springt heen en weer tussen gisteren toen ze er nog was en tussen morgen als het minder pijn doet en vandaag vergeet je gewoon. Je bent soms de controle kwijt. Je telt niet meer mee. Je probeert het uit je hoofd te zetten, maar je lichaam herinnert je eraan. Dan doe je je ogen dicht en je danst ermee. Niet omdat het beter wordt, maar omdat je moet. Dit is rouw in het dagelijks leven. Het kan je niet schelen waar je strandt. Dit ben je geworden. Dit is je ware gezicht. Morgen is later, dus vandaag dans je je oog dicht. Hier zijn Mo en Raccoon.
1: Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
8: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
9: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
7: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
10: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
7: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment staat er zo'n 100 kilometer file in de regio. Dat is ook het geval op de A2 richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide 11 kilometer met een vertraging van 10 minuten. De A17 naar Roosendaal richting Dordrecht. Daar zit erg druk tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. De A67, Belgische grens richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hapert en knooppunt De Hocht. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken ook hier op een kleine 10 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, de N59, Burgaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd, hierdoor is de weg dicht en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Simons.

0: Oh, denk je ook aan vakantie met dit mooie weer? Ja, ik wel hoor. En daarvoor Taylor Swift en Open Lights.
1: Vandaag in het verleden.
0: Deel 2 van Simple Simons op deze woensdag, de 27e mei. En straks de open deurplaat. En natuurlijk ook de Simple Shazam. Maar eerst even naar de geschiedenis van vandaag. Want we hebben best een heftig verhaal. Een verhaal over een kind dat zijn jeugd is ontnomen. Precies 17 jaar geleden gebeurde dit in Siberië. In de stad Chita, in het zuidoosten van Siberië, vond de politie eind mei 2009 een 5-jarig meisje. Ze woonde alleen in een flat. Alleen behalve dan, ze had honden en katten. Het meisje was haar hele leven opgesloten geweest, vanaf geboorte af. Ze was nog nooit naar buiten geweest. Geen speelplaats, geen frisse lucht, geen zon. Alleen maar de 4 muren van die flat. En in die flat woonden ook dieren, honden en katten. En het meisje, ze groeide samen op. Het kind leerde van de dieren. Ze sprong tegen deuren op, zoals honden doen. Ze maakte blaffende geluiden. Ze gedroeg zich als een dier, omdat die dieren haar enige vrienden waren. De omstandigheden in de flat waren verschrikkelijk. Geen water, geen verwarming, geen riolering. Hoe kun je als mens daar leven? Hoe kun je een kind daar opsluiten? Het ergste, het meisje had de mentale ontwikkeling van een 2-jarige. 5 jaar oud, maar mentaal pas 2. Zoveel ontwikkeling had ze gemist. Haar moeder werd gearresteerd, maar waarom deed ze dit? Wat waren haar redenen? Niemand die het precies weet. Misschien was ze ziek. Misschien kon ze niet voor een kind zorgen, maar de waarheid blijft. Het kind leed. Het meisje kwam in een kinderhuis, een plek waar ze eindelijk zorg kreeg. En dit verhaal raakt ons omdat het onbegrijpelijk is dat zoiets blijkbaar kan gebeuren. Ook in Rusland. Ja, daar word je stil van. En het is vandaag offerfeest, Eid al-Adha in het Arabisch. En dat is dus een van de belangrijkste feesten in de islam. Het offerfeest duurt 3 dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. Het offerfeest is het feest van het offer van Ibrahim. Wat is de betekenis? Het feest herdenkt de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn zoon te offeren in opdracht van God. Vlak voordat hij dit deed, zag God zijn oprechtheid en geloof en stuurde een engel die de zoon verving door een ram. Het feest staat in het teken van absolute toewijding en vertrouwen in God. En meer dan dat, het gaat ook om delen. Wie het zich financieel kan veroorloven, laat tijdens Eid al-Adha een dier slachten. Het vlees wordt volgens traditie in 3 delen verdeeld. 1 deel voor het gezin, 1 deel voor familie en vrienden en 1 deel voor de armen en behoeftigen. Het offerfeest is tegelijkertijd het einde van de bedevaart naar Mekka, de Hajj. Duizenden moslims voltooiden hun spirituele reis. Zometeen de horizonagenda. We hebben een mooi liedje van de Fine Young Cannibals, maar nu eerst Pitty McLean en It Keeps Raining. Niet buiten, maar in my heart.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simple Simons.

0: verschillende Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Het sportpark Budel staat dit weekend weer volledig in het teken van het Le Tube Volleybalfestival. Met ruim 400 teams uit Nederland, België, Duitsland en Engeland beleeft het evenement dit jaar de grootste editie ooit. Tijdens het festival worden wedstrijden gespeeld in verschillende categorieën, waaronder 6x6, 3x3 en de jeugdcompetities. Daarnaast is ook de topdivisie beachvolleybal aanwezig voor competitiewedstrijden in de Budelse Beachbak. Naast de sport is er volop muziek en entertainment. Twee podia's verzorgen 20 DJ's, bands en acts, optredens. En ook 3 blaaskapellen zorgen het hele weekend voor extra sfeer op de velden en de camping. Bezoekers zijn het hele weekend welkom op het festivalterrein. Toegang is gratis, ook voor mensen die niet deelnemen aan het volleybaltoernooi. Het Le Tube volleybaltoernooi op Sportpark Budel van vrijdag tot zondag. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Jarenlang een vast gezicht bij North Sea Jazz Festival. Hij is inmiddels aardig op leeftijd. Ik weet niet of hij nog komt, maar Herbie Hancock scoorde in 1983 ook een commercieel grote hit met dit Rocket. Dat zat bordevol met scratchwerk. En dat is eigenlijk een oude vinylplaat die je gewoon over de groef van de plaat spelen laat glijden. Ja, lekker scratch.
1: Rolf Simons.
0: Je kunt het geluid enigszins imiteren door snel met een rits op en neer te gaan van je vest. Kan ook je broek, maar dat ziet er misschien een beetje raar uit. Nou, dan hou je daar de microfoon bij en dan kun je ook scratchen. Nou zou ik zeggen, nou Rolf, laat eens horen. Ik heb niks met een rits aan. Nee, op dit moment niet, nee. Gewoon lekker een coole, korte broek die je gewoon zo aan en uit kunt trekken. Het nieuws van bij ons, we beginnen met een bericht uit de bibliotheek. De Kempen, die vernieuwt van 29 mei tot en met 4 juni haar computersysteem. Met het nieuwe systeem kan de bibliotheek bezoekers sneller en beter helpen. En vanaf vrijdag 29 mei om 5 uur 's middags kunnen bezoekers tijdelijk geen boeken lenen of inleveren. Ook verlengen en reserveren kan dan niet. De bibliotheek adviseert om reserveringen voor 29 mei op te halen en op tijd boeken te lenen. De vestigingen blijven geopend en activiteiten gaan door. De online bibliotheek met e-books en luisterboeken blijft ook bereikbaar en vanaf 4 juni kan het nieuwe systeem gebruikt worden. De e-beep-app verdwijnt en maakt plaats voor de bibliotheek Wise-app. De bestaande inloggegevens, die kun je blijven gebruiken. En de gemeenteraad van Valkenswaard kiest voor de uitgebreide Rowens-variant voor de nieuwe veldschuur van kinderboerderij De Kleine Meer. De huidige schuur dateert uit 1973 en moet worden vervangen. De raad stelde dat de kinderboerderij een unieke ontmoetingsplek is voor jong en oud met educatieve waarden. De vrijwilligers en bezoekers verdienen een veilige en hygiënische omgeving. Voor het plan stelt de gemeente 175.000 euro beschikbaar en de jaarlijkse kosten zijn ongeveer 5700 euro. En dit plan kreeg 14 stemmen voor. En tot slot uit Maarhezen. Afgelopen zaterdag 23 mei vonden daar brandweerwedstrijden plaats in de klasse brandbestrijding. Het was de eerste gewestelijke ronde met ongeveer 10 deelnemende brandweerkorpsen. Elk team kreeg een realistisch scenario met verrassende elementen. De brandweerpost in Maarhezen werkte wekenlang aan de voorbereiding. Belangstellenden konden meekijken hoe de brandweer werkt en hoe korpsen samenwerken. Winnaar van de ronde werd het team van de vrijwillige brandweerpost van Bladel. Tweede werd brandweerpost Roosendaal. En derde het team van Post Reuzel. Deze drie teams gaan door naar de halve finale. Dit was het nieuws van bij ons. Meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl en in de
1: app. Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Million Miles Away van Offenbach hier bij Radio Horizon. Zometeen dalen we af van de muzikale schatkamers voor de open deurplaat en komen terecht in 1975. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Het is niet erg druk op de wegen in het zuiden. Wel staan er enkele files. In de meeste gevallen levert dat niet meer dan 5 minuten vertraging op. Echter, op de A2 Maastricht richting Eindhoven is het file rijden tussen Weert Noord en Knopend Leendeheide 10 minuten oponthoud. De A67 Venlo richting Eindhoven, daar is het druk bij Asten. 12 kilometer, ook hier 10 minuten vertraging. En dan nog een wegafsluiting op de N59, Burg-Haamstede richting Knopend Hellegatsplein. De Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg dicht. Verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.

0: Tick Season en Noah Kahan hier bij Radio Horizon.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 27 mei 2026 en precies 22 jaar geleden speelde zich iets bijzonders af op Buckingham Palace in Londen. Barry en Robin Gibb van de Bee Gees ontvingen een grote eer. Ze kregen hun onderscheiding als Commanders of the Order in the British Empire, een CBE. Persoonlijk uitgereikt door toen nog kroonprins Charles. Het was een emotioneel moment, heel emotioneel, want hun broer Maurice was er niet bij. Maurice was in 2003 overleden. Hij werd slechts 53 jaar. Een hartstilstand tijdens een darmoperatie. Zijn zoon Adam nam de eretitel in ontvangst. De jonge Adam was zichtbaar ontroerd, tot tranen toe. Ook Barry kon zijn emoties nauwelijks bedwingen en prins Charles toonde alle begrip. Ook Robin zou er later niet meer zijn. In 2012 overleed hij, op 62-jarige leeftijd, door kanker. Maar vandaag herinneren we ons de glorietijd van de Bee Gees. Hun nummer Nights on Broadway. Een van hun 43 top 40 hits in Nederland. Nights on Broadway is bijzonder. Het was namelijk het allereerste liedje waarin je die kenmerkende hoge Gibb-stem hoorde. Dat falsetto dat zo herkenbaar werd. Het verhaal gaat dat een producer tijdens de opnames vroeg of een van de broers even wilde schreeuwen. Om het refrein wat meer spanning te geven. Barry deed het en zo werd de legendarische Gibb-falsetto geboren. Een van de meest herkenbare sounds in de popmuziek was een feit. In het najaar van 1975 stormde Nights on Broadway de Nederlandse hitlijsten binnen. Top 10, het begin van een tijdperk. Vandaag, als open deurplaat, draaien we Nights on Broadway van de Bee Gees.
1: De open deurplaat.

Baby, Narada, Michael Walden en je hoorde Divine Emotions. En daarvoor Nights on Broadway van de Bee Gees. En een beetje uit datzelfde era komt ook dit Colonel Abrams. Hetzelfde.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

Shawn Mendes en Stitches hier bij Radio Horizon. Het zit erop voor vandaag, woensdag 27 mei. Maak er een mooie woensdag van. En geniet zometeen van 3 uur lang Horizon at Work. En vanaf 10 uur met Jan van Dommelen. En deze hele week de nieuwe van de script. Man in the Arena, onze simpel Shazam.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
3: En je accu?
2: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
6: En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
8: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
11: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
10: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
12: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
10: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
13: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat nu nog zo'n 40 kilometer in de regio. Op de A2 onder andere, Maastricht richting Eindhoven, tussen Weert-Noord en knooppunt Lederheide, rijdt het langzaam over 11 kilometer. Reken hier op 10 minuten vertraging. Van de A58 Breda richting Bergen op Zoom, tussen Breda-West en Etten-Leur-West heb je 15 minuten oponthoud. De N279 Roermond richting Den Bosch, tussen Boerdonk en Veghel, 15 minuten. En dan nog een wegafsluiting op de N59 Burgaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en de weg is dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Jongeren uit de gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Tijdens de middag staat taal centraal in de breedste zin van het woord. Bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende optredens zoals poëzie, spoken word, rap, theater en singer-songwriter acts. Ook andere creatieve vormen waarin taal een belangrijke rol speelt zijn welkom. Jonge Talenten Kranendonk richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. Deelnemers krijgen vooraf bovendien een workshop aangeboden om hun optreden verder te ontwikkelen. Het evenement is gratis toegankelijk voor deelnemers en bezoekers en aanmelden is niet nodig. Zaterdag 31 mei. De inloop is vanaf 2 uur. Om 3 uur starten de optredens. En de eindtijd wordt verwacht rond 4:30. In Muziekhuis Maarhezen. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
8: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Een aantal ongelukken zorgt voor vertragingen en wegafsluitingen in de regio. Dat geldt onder andere voor de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur-West 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan een wegafsluiting, de N59, richting knooppunt Hellegatsplein. Want ook bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg dicht. En dat geldt ook voor de N280, Weert richting Roermond. Tussen Kelpen en Bexum is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht in beide richtingen en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 2:30 zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo, beste luisteraars, een hele goede morgen allemaal. Van harte welkom, Horizon aan het werk met Van Dommelen achter de knopjes op deze woensdag de 27e mei, het jaar 2026. Bedankt wij Rolf te geven voor zijn ochtendprogramma. En wij gaan er weer tegenaan tot de klok van 12 uur. En begonnen met Nick Kamen, I Promised Myself. Nou, die jongen heeft zichzelf altijd heel wat beloofd. En dat is veel uitgekomen, toch? Nu door met Bill Medley en Jennifer Warnes, The Time of My Life. Yeah.

En dat was de opname van UB40 en The Way You Do The Things You Do. Ja, de voetbalvereniging Valkzwaard heeft zich afgelopen weekend, ondanks een 3-1 nederlaag tegen SV Venray, toch geplaatst voor de na-competitie voor promotie naar de derde divisie. En dat dankzij een laat doelpunt van Unitas 30 in het duel met LRC bleef de ploeg uit Valkzwaard op het nippertje in de race voor promotie. Jazeker. En die eerste promotiewedstrijd die wordt vanavond gespeeld om 8 uur in het stadion van FC Eindhoven, het Jan Labberstadion. Het duel is tegen voetbalvereniging Heer Jansdam. Het hoofdveld van voetbalvereniging Valkzwaard op Sportpark ten Dries is momenteel niet beschikbaar vanwege werkzaamheden aan de uitbreiding en vervanging van het kunstgras. Dus vanavond heel uniek in het Jan Labberstadion aan de Alsterweg in Eindhoven. De toegang is gratis, de wedstrijd dus voetbalvereniging Valkzwaard tegen FC Heer Jansdam. Ja, het is even een beetje wennen aan de uitspraken van die wedstrijden. Maar dat komt allemaal goed, dus voor de supporters vanavond even richting Alsterweg in Eindhoven.

En ook op deze woensdag weer fijne muziek voor je van Alison Moyet en Week in the Presence of Beauty. En voor de U2 en de Angel of Harlem. Het blijft een mooie plaat die we nu gaan draaien. Dat vinden tenminste heel veel mensen. Jerry Rafferty en Baker Street.

Dat was de opname van Swing Out Sister en Breakout. En voor Jerry Rafferty en Baker Street. Dan gaan we even kijken, een muzikaal berichtje. De band Rewind uit Valkenswaard geeft een optreden in Zadencentrum Geenhoven aan de Hoppenbrouwers in Valkenswaard. Ze doen dat op zondagmiddag 7 juni. Dus bij Geenhoven in Valkenswaard, de band Rewind. Nu door met Huey Lewis en de

0: zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026. Tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Bibliotheek De Kempen organiseert volgende week vrijdag 5 juni een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Daar kwamen ze weer voorbij. De heren Frans Bauer, Jan Smit en Chris Gos Amsterdam. Ze hoort bij mij. We bedanken Hans van den Broek en Hans van Groes wederom voor de agendaberichten hier bij Radio Horizon. Hier zijn de Scissor Sisters. I don't feel like dancing.

Dat was de opname van Michael McDonald. Heerlijke plaat, Sweet Freedom, op deze woensdag. En voor de Scissor Sisters komt er wat moeilijk uit vandaag. Met I Don't Feel Like Dancing, ja. We hebben nog tijd voor even kijken. Phil Collins gaan we voor je doen, zijn studio. Gevolgd door AHA en een stukje Matthew Wilder. En dan gaan we alweer heel voorzichtig richting de commercials en het nieuws van 11 uur hier bij Radio Horizon op deze heerlijke zomerse periode eind mei. Nou, dat is uniek, toch? Jazeker. Wij gaan even aan de koffie. Tot straks.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Goh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goede vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
8: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
9: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. 2 ongelukken zorgen voor vertraging op de wegen in het zuiden. Dat is de A27 richting Breda. Tussen Werkendam en Hank zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. De A58 dan, Breda richting Bergen op Zoom. Daar is tussen Breda en Etten-Leur een ongeluk gebeurd. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht en Rijkswaterstaat verwacht dat dat tot 12:30 zo zal blijven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon Wurk met Van Nommel achter de knopjes. Het is maar net 11 uur geweest. En muziek hadden wij van The Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. We gaan nu door met de Covergirls en Wishing on a Star.

Dat was America met A Horse With No Name en voor de Cover Girls. Bericht uit Valkenswaard. Op zaterdag 6 juni opent het Valkerijmuseum in Valkenswaard het jachtseizoen. Figuurlijk bedoeld en speciaal voor kinderen. Op die dag wordt de kinderspeurtocht officieel gepresenteerd. Het is een uitdagende speurtocht voor kleuters en kinderen in de middenbouw, groep 4 tot met groep 6. En de bovenbouw, groepen 7 en 8 van de basisschool. Kijk even op de site van het Valkerijmuseum in Valkenswaard. Dan wordt je helemaal meer duidelijk wat er allemaal staat.

Leuke plaat nog steeds. Frankie door Sister Sledge gedraaid voor je. En voor nogmaals de Pointer Sisters. Lijkt wel een beetje familie van elkaar. En dat waren met Jump for My Love. We gaan nu door met Supertramp en The Logical Song.

Horizon. De streek

Wat een opname van Bruno Mars voor je met Risk It All. En daarvoor hadden we Supertramp en The Logical Song. We gaan muziekje draaien van Lucas en Steve. En Keep Your Head Up.

0: verschillende Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Het publiek is vanaf 11:15 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag, in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Het Sportpark Budel staat dit weekend weer volledig in het teken van het Le Tube Volleyball Festival. Met ruim 400 teams uit Nederland, België, Duitsland en Engeland beleeft het evenement dit jaar de grootste editie ooit. Tijdens het festival worden wedstrijden gespeeld in verschillende categorieën, waaronder 6x6, 3x3 en de jeugdcompetities. Daarnaast is ook de topdivisie beachvolleybal aanwezig voor competitiewedstrijden in de Budelse Beachbak. Naast de sport is er volop muziek en entertainment. Twee podia's verzorgen 20 DJ's, bands en acts, optredens. En ook 3 blaaskapellen zorgen het hele weekend voor extra sfeer op de velden en de camping. Bezoekers zijn het hele weekend welkom op het festivalterrein. Toegang is gratis, ook voor mensen die niet deelnemen aan het volleybaltoernooi. Het Le Tube volleybaltoernooi op Sportpark Budel van vrijdag tot zondag. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, er kwam weer de nodige fijne muziek voorbij voor je op deze woensdag de 27e mei. De Police hadden we met de doe-doe-doe en de da-da-da en alles wat erbij hoorde. En we bedanken Hans van den Broek en Hans van Groesen wederom voor de agendaberichten ook op deze woensdag. De grote hit van Paula Abdul nu met Opposites Attract.

So Emotional door Whitney Houston. En daarvoor hadden we Paula Abdul. En we hebben nog tijd voor Cliff Richard. En misschien nog een stukje Detroit Emeralds. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren allemaal. Maak er nog een fijne woensdag van. Op deze 27e mei straks na 12 uur de muziek van De Smaak van Zwaak. Wat mij betreft bedankt allemaal voor het luisteren. En tot morgen 10 uur. Dag.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staat file op de A58 richting Eindhoven. Er staat een kapotte auto tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Hier heb je 20 minuten extra reistijd. En dan nog de N3 richting Papendrecht. Tussen Dordrecht, Crispijn en Papendrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: Zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026. Tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Bibliotheek De Kempen organiseert volgende week vrijdag 5 juni een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Poh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
6: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
5: Ja, goeie vraag.
7: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
8: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
7: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
10: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, de spreekwoordelijke mussen die vielen gisteren van het dak. We zijn boven ons uitgestegen. 26 mei, het gesprek van de dag gisteren. De warmste dag ooit gemeten hier in Zuidoost-Brabant.

toch een beetje te klagen hebben ook. Hè? Hadden wij muziek van Raccoon en You're the Time to Disappear. Een bijzonder goede middag. Het is allemaal iets beter te handelen vandaag, toch? Woensdag 27 mei. Een bijzonder goede middag. En van harte welkom bij een nieuw tussenuur. Met nu muziek van Chris Rea en The Blue Cat.

Spaanse gitaar ook. Enrique Iglesias en Be With You. Bezoekers krijgen op zondag 7 juni een exclusief kijkje achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weibossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Zondag 7 juni en de toegang is gratis. Well,

naar mijn idee iets te weinig op de radio. De muziek van The Killers en All These Things That I've Done. Het is daarmee bijna 10 minuten voor 3:30 geworden. Dus zondag 7 juni tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weibos in Hezen presenteren dus de wagenbouwersgroepen hun ontwerpen voor de theaterparade, oftewel de Brabantse Dag in Hezen. Ja, je staat er niet bij stil dat ze er eigenlijk nu al mee bezig zijn. Nieuw dit jaar is trouwens wel de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat de middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook gezelligheid en ontspanning hebben ze natuurlijk hoog in het vaandel. En de bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk. Iedereen is welkom, zowel trouwe bezoekers, nieuwsgierige nieuwe gezichten, dorpsgenoten als Brabantse dagliefhebbers uit de gehele regio. Die zijn van harte welkom.

0: Horizon Regio Nieuws Headlines.
1: Defensie hervat oefeningen met explosieven in natuurgebieden. Herinrichting gemeentehuisplein Hezen aangepast naar besluit gemeenteraad. En bibliotheek De Kempen vernieuwt bibliotheeksysteem van aanstaande vrijdag om 5 uur tot maandag.
2: Horizon Radio.

je met Dancing at the Doors of Heaven. Ja, de afgelopen dagen en ook tijdens het Pinksterweekende hebben we kunnen genieten van zon, zee en ook strand. Ik vind het allemaal leuk, maar er is één ding waar ik zo'n ontzettende hekel aan heb. Herkent u dat? Zand in je schoenen? Ah, ik vind het vreselijk, maar dit liedje vind ik wel mooi. 2 weeks away.

0: zand in je schoenen. Ik vind het vreselijk. Dido zong erover. Sand in my shoes. Gaan we luisteren naar het regionieuws.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: Defensie hervat weer oefeningen met explosieve en brandbare materialen in natuurgebieden. Dat gebeurt bijna een maand na de grote natuurbrand op de Weerter en Budelerbergen. Eind april besloot Defensie tijdelijk te stoppen met oefeningen waarbij explosieven, open vuur en andere brandbare materialen worden gebruikt. Aanleiding waren meerdere natuurbranden op militaire oefenterreinen, waaronder de brand in het grensgebied bij Weert en Budel. Volgens Defensie zijn oefeningen nooit zonder risico, maar wordt geprobeerd de kans op natuurbranden zo klein mogelijk te houden. Daarom gelden er voortaan beperkingen bij droogte. Bij een laag risico op natuurbranden, aangeduid als fase 1, mogen oefeningen met explosieven, open vuur en vuurwerk weer doorgaan. Wordt het door extreme droogte opnieuw fase 2, dan blijven oefeningen met explosieven, open vuur en vuurwerk verboden. Defensie laat weten dat daarbij voorlopig geen uitzonderingen worden gemaakt.
1: Heeseleende.
2: De plannen voor de herinrichting van het gemeentehuisplein in Heese worden aangepast, omdat de uitvoering duurder blijkt dan eerder verwacht. De gemeenteraad besloot op 13 april geen extra budget beschikbaar te stellen. Daardoor kan het plein niet volledig opnieuw worden ingericht. De gemeente start daarom eerst met het groene gedeelte voor het gemeentehuis. Ook wordt bekeken welke onderdelen van het ontwerp eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden. Daarbij blijft het uitgangspunt om het groene karakter van het plein zoveel mogelijk te behouden. Na de aanpassing van de plannen start de aanbestedingsprocedure. De bedoeling is dat de werkzaamheden beginnen na de Brabantse dag vanaf 1 september. Het groen wordt uiteindelijk voor de lente van 2027 aangeplant. De gemeenteraad heeft gevraagd om lokale aannemers nadrukkelijk te betrekken bij de aanbesteding. Ook kleinere aannemers worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken. Samenwerkingen tussen meerdere bedrijven zijn daarbij mogelijk. De gemeente onderzoekt momenteel de belangstelling vanuit de aannemers en ondernemers.
1: De regio.
2: Bibliotheek De Kemper vernieuwt vanaf vrijdag 29 mei tot en met maandag 4 juni het bibliotheeksysteem. Met het nieuwe systeem wil de bibliotheek bezoekers sneller, eenvoudiger en beter kunnen helpen. Door de werkzaamheden zijn sommige diensten tijdelijk niet beschikbaar. Vanaf aanstaande vrijdag, 29 mei, 's middags om 5 uur, kunnen bezoekers tijdelijk geen boeken lenen of inleveren. Ook verlengen, reserveren en het afsluiten of wijzigen van abonnementen is dan niet mogelijk. Tijdens de overgang blijven de vestigingen van de bibliotheek wel gewoon geopend en gaan de activiteiten door. De online bibliotheek met e-books en luisterboeken blijft eveneens beschikbaar. Vanaf 4 juni, dus volgende week maandag, wordt het nieuwe systeem in gebruik genomen. Vanaf dat moment kunnen bezoekers weer boeken lenen, reserveren en inleveren. Ook wordt de app gewijzigd, de e-bieb-app verdwijnt en maakt dan plaats voor de bibliotheek Wise-app. Binnen enkele jaren stappen alle bibliotheken in Nederland over op dit systeem. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag woensdag 27 mei. Het nieuws leest je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

van Melon, Vintage, Future en Jorden Higher Love. In het tussenuur, we doen dit programma elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. En suggesties, ze zijn natuurlijk altijd van harte welkom. In Marese vindt op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026 plaats. De dag wordt georganiseerd door Gilde Sint Joris en Sint Barbara Marese en brengen maar liefst ruim 60 gildes bij elkaar. Locatie, het centrum van Marese en ook in het sportpark van Marese gebeurt het een en ander. Datum, schrijf het op als je het leuk vindt in je agenda, zondag 7 juni. Hello.

Ja, er wordt hier gevraagd of joyride strafbaar is, nou en of. In Nederland is het zelfs een misdrijf, dus streng strafbaar. Kijk anders maar eens onder artikel 11 van de Wegenverkeerswet. Hadden wij een heel leuk liedje, dat dan weer.

mocht je jezelf afvragen, is dit eigenlijk ook Motown, uitgebracht op het Motown-label? Dan moet ik je vertellen dat het niet zo is. Hadden wij The Jacksons met Torture. Dat blijft wel een hele mooie, vette plaat ook, hè? Ja. Ja, het Motown-label The Sound of Young America, opgericht door Berry Gordy. Binnenkort veel meer daarover op Horizon. Maar we moeten nog even de koppen bij elkaar steken. Dat dan weer wel. 15 minuten voor 3. Dit is Schuilen van

Ja, ik vind het alweer eens lekker om iets nieuws te horen van Miss Montreal, Jorde Schuilen. En daarmee staat zij genoteerd in de hitparade. Jongeren uit de gemeente Kranendonk die krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Het open podium vindt plaats op zaterdag 31 mei in het Muziekhuis in Maarhezen. De inloop is vanaf 2 uur. Er wordt gestart met optredens om 3 uur. En rond 4:30 is zo'n beetje de verwachte eindtijd. Zaterdag 31 mei. Schrijf het op in je agenda. Ook deze. Muziekhuis Maarhezen. En de toegang, die is gratis.

hadden we met I Would Die For You. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit tussenuur voor deze woensdag, deze 27e mei. Bedankt voor het luisteren. Morgen hebben we uiteraard weer een nieuwe. En straks om 4 uur, dan zijn we er bijzonder graag weer. Maar dan met een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Tot later. Is dit nog Santa?

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
6: En je accu?
5: Die is leeg.
7: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
7: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
9: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
9: DAB+
10: en overal online.
9: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits op gang gekomen. De meeste files zijn op dit moment nog dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor Numansdorp 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. A50 Eindhoven-Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En tenslotte gebeurde er een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Dat gebeurde bij afrit Dussen. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog, zoals gezegd, 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Radio Horizon.
9: Peter van Echt.
13: Woensdag 27 mei, even na 4 uur geworden. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. We gaan er een leuke middag van maken.

City van ABBA. Het is even na 4 uur geworden. Ja, het was gisteren toch echt wel het gesprek van de dag. En het is ook de geschiedenisboeken ingegaan als zodanig dat de 26e mei de warmst gemeten dag ooit was. Tot op de dag van gisteren in Zuidoost-Brabant. En wat kunnen we dan lekker klagen met z'n allen over het weer, hè? Beetje steun zoeken bij elkaar. Heb jij het ook zo warm? Ah, vreselijk. Ik vind het vreselijk weer. Ik kan dat wel beamen trouwens, want er wordt hard gewerkt hier in de studio. Dit is Leo Sayer. Goedemiddag. Hier is Thunder.

geschreven voor de familiefilm Willy Wonka en de Chocolate Factory. Met in de hoofdrol Gene Wilder. En een jaar later nam Sammy Davis Jr. deze versie op. En het werd ook best wel een aardige hit. Je hoorde het verhaal over de Candyman. Woensdagmiddag, we zitten alweer op het midden van de week. Ja, we hebben een kort werkweekje. Een werkweekje van 4 dagen. Zijn dit de Dire Straits en de Sun.

van Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeated. En daarvoor hadden we nog zo'n echte jaren 80 plaat van Bandolero. En je hoorde de Paris Latino. Het is 5 minuten voor half 5 geworden. Reizigers op de spoorlijn Eindhoven-Weert moeten van zaterdag 30 mei tot en met zondag 7 juni rekening houden met aangepaste dienstregelingen en vervangend busvervoer. Spoorbeheerder ProRail werkt in deze periode aan het spoor rond station Eindhoven Centraal. En NS adviseert reizigers om vooraf hun reis goed te plannen via de NS-app of kijk op de website van de NS. Ja, zo kan je maar goed voorbereid op pad gaan natuurlijk. Hè? Je wordt in ieder geval nog gewaarschuwd van tevoren, dus je kunt er rekening mee houden. Muziek van Chaka Khan en dit is I'm Every Woman.

Want Your Love. We hebben even teruggekeken naar het afgelopen Pinksterweekeinde. Tweede Pinksterdag was het namelijk de open dag van het kasteel. En ook Hezen heeft daar aan meegewerkt, het kasteel in Hezen. En maar liefst 120 vrijwilligers hebben het daar in ieder geval mogelijk gemaakt om voor u de poorten te openen. En u kennis te laten maken met wat er allemaal kan gebeuren in het kasteel. Er waren een heleboel leuke activiteiten ook georganiseerd. En ja, dat werd wel gewaardeerd, want om 1 uur waren er al meer dan 1000 bezoekers geweest.

kunnen in ieder geval ook terugkijken op een heel goed geslaagd Pinksterweek. En het weer heeft natuurlijk wel fantastisch meegewerkt. En dat bepaalt natuurlijk wel een groot gedeelte hoe iets verloopt. Zeker als we kijken naar zo'n open dag in het kasteel in Heesen. En onderschat ook niet het Van Best Park in Valkenswaard. Hè. Wat een feest was het, hè? Het Amazing Weekend en ook party in het park. Ja, het valt en staat bij hoe het weer zich daarbij gedraagt. Dat is een ding wat zeker is. Zometeen de Horizon Agenda. Maar nu eerst nog Bruce Hornsby and the Rains en The Way It Is.

0: Jongeren uit de gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Tijdens de middag staat taal centraal in de breedste zin van het woord. Bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende optredens zoals poëzie, spoken word, rap, theater en singer-songwriter acts. Ook andere creatieve vormen waarin taal een belangrijke rol speelt zijn welkom. Jonge Talenten Kranendonk richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. Deelnemers krijgen vooraf bovendien een workshop aangeboden om hun optreden verder te ontwikkelen. Het evenement is gratis toegankelijk voor deelnemers en bezoekers en aanmelden is niet nodig. Zaterdag 31 mei. De inloop is vanaf 2 uur. Om 3 uur starten de optredens. En de eindtijd wordt verwacht rond 4:30. In Muziekhuis Maarhezen. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

4 keer in L, 2 keer in Jelly en 2 keer in Roll. En je hoorde Run It. Nou kijken mensen mij heel vreemd aan. Ja, je hebt gelijk ook, hè. Wat heb je nou aan dat soort informatie? Helemaal niks trouwens. Ja.

Ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is aangebroken, maar dat hoeft niet vooral te lang te zijn. Zometeen gaan we luisteren naar het allerlaatste weer, nieuws en verkeer van 5 uur voor deze woensdag, deze 27e mei.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World by Heze heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aarts zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt druk met 170 kilometer file in totaal alleen al in het zuiden van het land. De meeste oponthoud zien we op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging. Er gebeurde een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van knooppunt Klaverpolder. De weg is inmiddels wel weer vrij gelukkig. Vertraging nog wel een klein kwartier. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Van echt.

1998 werd de gemeente bij een herindeling opgeheven en toegevoegd aan de gemeente Weert. Stramprooi ligt vlak aan de Belgische grens, ongeveer 5 kilometer ten zuiden van de stadsrand van Weert. En de doorgaande weg van het Belgische Marzijk naar Weert loopt midden door het dorp. Hadden wij de classics? Ja, mooi, daar kwamen ze van vandaan. Een bijzonder goede middag. Welkom terug bij deel 2 van het programma Echt van Echt. Zijn dit de

John Lennon een enorme hekel aan had, dan was het inderdaad wel in deze. Maar wij vonden hem eigenlijk best wel leuk. Deze Opladi, Oplada van de Beatles. De Marmalade heeft het ook nog eens een keertje dunnetjes over gedaan, maar dit was dan toch echt het originele. Hey, nogmaals, welkom terug. We nemen je mee tot 6 uur naar een nieuwe knooppunt Leenrijden met Frans van Dam. Tenminste, als alles goed gaat, is dit de first choice.

reizigers op de spoorlijn Eindhoven-Weert moeten van zaterdag 30 mei tot en met zondag 7 juni rekening houden met aangepaste dienstregelingen en vervangend busvervoer. Spoorbeheerder ProRail werkt in deze periode aan het spoor rond station Eindhoven Centraal. En de NS adviseert reizigers om vooraf hun reis goed te plannen via de NS-app of via de website van

Beatles en Gotta Get Along Without You Now. Het sportpark van Budel staat van vrijdag 29 tot en met 31 mei volledig in het teken van het Ledup Volleybal Festival. Met ruim 400 teams uit Nederland, België, Duitsland en Engeland bleef het evenement dit jaar de grootste editie ooit. So I

En wil je als toeschouwer gaan kijken bij het Ledup volleybaltoernooi, dan ben je als bezoeker natuurlijk ook het hele weekend welkom op het festivalterrein. De toegang is gratis, dus ook voor mensen die niet deelnemen.

idee. Van jou, maar ook een beetje van mij. Ronnie Flex en Agda en de Munnix deden het nog eens een keertje dunnetjes over het afgelopen jaar. Bezoekers krijgen op zondag 7 juni een exclusief kijkje achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportspark De Weibossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan hun ontwerpen voor de theaterparade. En nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van een sportieve en ludieke wedstrijd tussen de wagenbouwersgroepen. En daarmee staat de middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. Zondag 7 juni 2026, Sportpark De Weibossen in Hezen. Bij de korfbalvelden is het, hè. En de toegang die is helemaal gratis.

Supertramp en You're the Given Little Bit. En daarvoor hadden wij nog Barbara Streisand en Barry Gibb ook al enige tijd geleden. En You're the Guilty. Straks om 6:00 een nieuwe aflevering van het programma Knooppunt Leendrijden. En later natuurlijk nog de woensdag editie van Horizon Verbreed tot 9:00. Dus blijft u maar eens vooral lekker luisteren naar de mooie muziek. Nu Rod Stewart en You're in My Heart and You're in My Soul.

0: laatste Horizon agenda alweer voor deze woensdag. Hans zit er klaar voor, was dit Rod Stewart. And you're in my heart and you're in my soul.
1: Horizon agenda.
2: Op zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026. Tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Bibliotheek De Kempen organiseert volgende week vrijdag 5 juni een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

Uit naar Hans van den Broek en Hans van Groezen voor hun bijdrage wat de Horizon Agenda betrof voor deze woensdag. Heren, een hele fijne avond en we spreken elkaar uiteraard morgen weer. Waren dit de Eagles en New Kid in Town?

kent. We doen het elke werkdag hier op Radio Horizon. Alle leuke muziek is verpakt in het programma Echt van Echt van 4 tot 6 uur. En heeft u een suggestie of wilt u sowieso een keer ergens op reageren, dan kan dat. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. En als wij dan een blik op de klok werpen, dan zien wij dat we aan het einde zijn gekomen van dit programma. We hebben het met ontzettend veel plezier weer voor je gemaakt. Zometeen veel plezier met Frans van Dam en Knoop en Leen rijden. En zoals ik eerder al zei, later nog Horizon verbreed. Morgenmiddag om 2 uur, dan zijn we er met een nieuw tussenuur.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
2: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
1: Ja, goede vraag.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
6: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
5: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
7: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
8: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we ook in het zuiden van het land gehad, maar nog altijd zo'n 140 kilometer file. Meest oponthoud op de 3 volgende wegen. De A2 op de begin Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel een kwartier oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht Breda. Voor Werkendam ook daar 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Van
13: ja, die zweet zich ondertussen uit de studio, min of meer. Het is hier altijd hoge bergen die pedalen. Van harte welkom, 2 minuten over 6. We gaan beginnen aan Knopen Menigheden, de midweekse aflevering. Ik heb er nu al zin in, jongens. We tellen af met Gil Scott Heron.
14: Uno, dos, tres, cuatro.

zanger, poëet en activist Gil Scott Heron overleed 62 jaar geleden. Vandaag. Deze dag inderdaad. Met Brian Jackson op de fluit, zullen we dan maar zeggen. En we draaien de bottle aan de begin van de show. Ja, ja. Kunnen we wel wat bottles overtrekken hier. Jongens, wat ben ik. Dank aan Peter van Echt trouwens voor Echt van Echt. Die is een mooie geweer. Dit is Bob Marley. Terug naar 1992.

Deze zomer draait hij weer in de bekende discotheek op Ibiza als resident DJ. Ja, ik heb me daar toe in moeten lezen. Calvin Harris, de nieuwe single samen met Jazzy. 130 bpm als u meegeteld heeft. En we draaien Satisfy. Daarvoor trouwens Bob Marley, hè? Inderdaad. En Iron Lion Zion. Dank aan Rolf Simons, die zo vriendelijk was om gisteren even over te nemen. Wegens omstandigheden. Dankjewel Rolf, trek je binnenkort wel een flesje open. Ja, doe. Even terug naar 2008. Van Love and Criminals op die radio.

Band van Randy Backman. Van Backman Turner Overdrive. En de Guess Who trouwens. Dat was die gitarist. Iron Horse. En Sweet Louie Louie. Wat een heerlijke plaat is dat toch. Hè? Heerlijk. 1979. En daarvoor uit New York. De Fun Loving Criminals. Binnenkort live te zien trouwens. En waar zitten ze dan, Frans? Nou, dat zal ik u eens precies vertellen. In Vlaardingen, de 28e augustus nog een keer. Dus hou het in de gaten. En dat was Loco. En dit is Harry Styles. And As It Was. Vaak wel goed, hè? As It Was. Maar ja, de nieuwigheden natuurlijk opkomen.

0: puristen zullen zeggen uit de tijd dat het nog goed was. 1979, Off the Wall heette het album van Michael Jackson. Rock with you! Heerlijk zeg. Ja, ja. Feel that heat. Zeker als je in de auto zit. En daarover gesproken. Kijk even hoe dat het reelt en zeilt langs Sierenwegen dankzij de ANWB. Tot zometeen.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de ANWB.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is alweer even op zijn toer. Op dit moment nog zo'n 70 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertragingen daar op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor knoop het Hellegatsplein staat 9 kilometer file met een kwartier oponthoud ook. En tenslotte nog 10 minuten vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Osse-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Horizon.
1: Frans van Dam.
2: Knooppunt Leenderheim.

Ik heb toch het liefst zo weinig mogelijk aan met die 29 graden. Het was toch niet zo warm als gisteren, maar ik moet heel eerlijk zeggen, vier is het te doen hoor. Undressed van Samber, de man die zoveel succes heeft op dit moment. 1 minuut over half 7, Radio Horizon. Straks nog, wat doen we straks nog? De simpeltjes hè, van de script. Ja, onder andere. Maar eerst deze nog, uit Engeland.

binnenkort heb een festival bij u in de buurt. Hè? Want het festivalseizoen is al driftig aan de gang. Hè? Inderdaad, Sam Jeu draaiden we en Dark Before the Dawn. En daarvoor nummer 1 hit van Phil Collins en zijn studio. Nobody knows what it means. Hè? Zei hij zelf toch toen dat hij het moest verklaren.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
3: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
2: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
2: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
2: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat.

0: te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
1: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
0: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
2: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
0: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
3: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
2: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar.

0: Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
1: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
0: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies.

0: advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.